zoon zal mijn moeder. Ach, laat mij stoot hij bij. Ach, laat mij stoot hij bij. Her er du 1000 florin. Ta dem og kjøp deg fri.

Ja, dat vind ik wel een mixed emotion met You Want Love. Door Skedder play Ingmar Oostrom, Dance the Old Fashioned Way.